0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik kom bijzit?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik wil ook het zal in die moeilijkheid komen.
0: Kom, is het een meerang?
1: Nou.
0: Ja.